0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, een bijzondere goeiemorgen. Dus luisteraars, een bijzondere goeiemorgen. We staan steeds in de winning hier met de Moes FM, ook hier met de Zende JB. Allemaal met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal en hier op de tweede Pinksterdag hier op de maandagmorgen. En ook op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestel hier aan. Dus luisteraars, goeiemorgen. U staat in de winning hier met de Moes FM. Ook weer met de Zende JB, allemaal met de Pinkstermarathon hier. Elk jaar even terugkerend hier op Vechtal, naar hier op de 105.6. En luisteraars, wil je op Leidjaar vragen, dan kan dat. Nummer luidt dus 0625. En dan 311, dus 0625. En dan 311, laat gewoon ze weten dat je luistert.

Dus luisteraars, goedemorgen. Nu zijn ze in de vinding hier met de Moes FM. Ook hier met de Zinnen JB. Allemaal met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal en Leer. En dan allemaal in 405.6. En ook in te luisteren via de website van rtvvechtal.nl. En voor een groene verzoek 06 25 311 311. En dan gaan we ons best doen om de aangevraagde luisteraar bij te zoeken vandaag. En verder even een plaatje van Next One. Nou, plaatje is ook helemaal gedraaid en ik hoor het ook helemaal goed om is, hè. Plaatje van Little Special Sailor. Nou, plaatje is ook gedraaid en ik hoor het ook helemaal goed om is, hè. En verder ook in doe maar even een plaat van Denise met Skank Me Kind of Rose. En dan worden aangeboden door Marines uit locatie Hogeveen. Marines ook in bedankt voor de reactie, luisteren zullen meedag locatie van Hogeveen. En dan blijven we ook in speciaal veel bestemd, kerel. En dan zullen meedag locatie van Hogeveen, hè.

Ook Jerry-Jan, de chef-amateur, ook bedankt voor de reactie. Jerry-Jan, dat is gezellig midden met de blijtjes. En inderdaad, we zijn bij Johan, hè. Verder ook in René, de Zender-Atlantica, ook in bedankt voor de aanwezigheid vanaf die kant. Luister gezellig mee daar, richting Elum, richting Thuisfront. Ook bedankt voor de aanwezigheid, Kerel. En in de storm helemaal gezellig mee met de blaadjes, de Zender-Atlantica vanuit locatie Elum. Hè. En verder ook even Moesek Euro weer. En dan voor de magenboende Arno, de Studio Klaproos. Ook de Klaproos luister mee daar, in de locatie van de Achteropslagen. En ook nog een bedankt voor de medewerking van gisteren, Arnold. En luister gezellig mee naar elkaar van de Rochteropslagen. Ook Bart de Studio Donderslag, luister ook maar mee daar. Ook een bedankt voor Briggie, succes kerel. Nog een bedankt de Studio Donderslag. En luister ook maar mee naar de blijtjes.

En verder even een plaatje ook even voor de Radiostad Hoogeveen. Voor de Alpina. En ook even voor René. En voor de Maagdenborden, de zender van de Kaan. Ook Erwin, ook in bedankt voor de reactie. En ook uiteraard in bedankt voor de aanwezigheid van gisteren. Was ook in ook in voor elkaar kerel. Dus de plaat moest in mijn speciaal gedraaid worden voor de Radiostad Hoogeveen. Met de zender Alpina en René. En voor de Maagdenborden, de zender Vaticaan. Ook Erwin, ook in bedankt voor de reactie. Luister mee daar in Hoogeveen. Ook in voor Monique daar aan die kant. En ook in voor Daan en Naomi. Luister gezellig mee daar. En ook in bedankt voor de reactie, knubbel. En eigenlijk nog verveeld, je weet de weg, hè.

Verder was het ook in mooie muziek. En dan worden we aangeboden door Jordi Neesveer, de locatie Dezemswaard. Ook Jordi, ook in bedankt voor de reactie. Verder ook in Lasse Studio, Palma van Moedig, in bedankt voor de reactie. Lasse Roezalemeder, in locatie van Nieuw-Leuzen. En ook nog in bedankt voor de assistentie vanaf die kant. Wordt ook gewaardeerd vanaf deze zijde.

Verder was de vangst ook goed in de locatie van Ommen. En dan wordt hem aangeboden door Dirk. Ook Dirk, ook in bedankt voor de telefoon van de dikant. Moest hem blij gedaan van Heusje bij de Brug van Wiscafé. Nou, zonder ook erbij zoeken, Dirk. En ook moet het planprogramma daar ook in de smaak valt. Locatie van Ommen, hè. Verder ook in, we zijn erbij. En daar hebben we een paar mooie oude plaatjes voor ons. Voor alle bekenden van ons. En grijven het de bloemenmeisje van de Music South, van de Music Boys. Kan die nog even gedraaid worden. En dan worden we aangeboden door Jan Jansen, de locatie Staphorst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. We zijn blij dat we ook erbij zoeken, hè.

verder even graag een blaadje van Maismal Teddy, een van Steve Huber. En voor de maagmoeder de Sherry-amateur ook Sherry ook in bedankt. En ik zou mijn best doen voor blijde kerel, hè.

Ook de toschouder in bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar. Zodat ik hem die kant op wagen eruit. En moet het ook hem geluisterd worden daar. En elkaar van Dalsen. Goed luisteraars, we gaan ook eerst verder met de muziek hier. Je bent hier en blijft hier verbonden hier met de Moes of M hier, met de Zender IB. Alleen met de Pinkster Marathon IB vecht al naar leer. Gelijk jaar een terugkomend fenomeen hier, 405.6. En ik hoor dat ook even goed om is, hè. Dat platen de afgelopen dagen nog in de smaak zijn gevallen, hè.

verder ook in Anno de studio klappen. Hoezo nog in bedankt voor de medewerking van gistermorgen. Ook super dat zo om kan. En ook in uiteraard in de Belman Show. Jeroen ook nog in bedankt voor de medewerking van gistermiddag. Ook super van elkaar. En ook uiteraard in Henry de Zender Pioneer van het Nieuw Leuzen. Ook nog in bedankt voor de medewerking. En hoe dat zo vandaag aan hem kan, kerel. Goed, we gaan eens verder met de muziek hier. We zitten een bijzondere goede morgen toe. Dit is de Moes FM met de Zender JB. Vanuit de locatie Ogeveen hier. En we gaan eens verder met de muziek hier. Goedemorgen. En luisteren ze mee met de blaadjes.

Joop, de zender Mercurius, luisteren ze vanmiddag in elkaar van onze Walkerel. En dan blijven we nog even speciaal voor Roosdam knobbelen, hè? De zender Mercurius. We vonden blij dat ze hem speciaal weer opgestemd, hè? Kom bij Jan.

goed, luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Dus luisteraars, goedemiddag. U staat nog steeds in de verbinding hier met de Moes FM. Ook weer met de Zenne JB. Allemaal in met de Pinkstermarathon hier bij Vechtdal Nelly 405.6. En ook hier te luisteren via de website van rtvvechtdal.nl. Ook Joop Aksen daar in locatie van Hollandseveld. Plaatprogramma is ook in mijn speciaal vroegstemkerel. De Zenne Mercurius. Dat is Alameda tijdens de knutselonder aan die kant. En ook moet ontvangen door een man ziet de Zenne Mercurius, hè. Ook de CITAC, luister gezellig mee daar in locatie van Hollandseveld. Danny, ik heb daar die van Next One ook even gedraaid met Sweet Surrender. En ik hoor het ook even goed om eens, hè. Goede luisteraars, 0625 311 311. We gaan snel verder met de muziek hier. Dit is hem, de Moes FM met de Zenne JB. En we gaan verder met een plaatje van de Matadors. En luister eens allemaal mee, hè.

Goed, luisteraars, een bijzondere goeiemiddag. Dus luisteraars, goeiemiddag. U toestaat aan de verbinding hier met de Moes FM. Ook hier met de, in samenwerking hier met de Zender JB. Allemaal met de rook van Overveen weg hier. En ik hoor dat de verbinding hem goed is van de spraak en muziek. Hè? Dus luisteraars, goeiemiddag. U staat aan de verbinding hier met de Moes FM. Ook hier met de Zender JB. Allemaal met de Pinkstermarathon hier bij Vechtal. En daar liggen op de tweede Pinksterdag hier. En ik hoop op een goede verbinding van spraak en muziek en druk van toestellen hier. En dat aangeboden schrijf ik een smaak van. Hè? Luister voor het radioprogramma, het nummer is dus 0625 en dan 311-311. Dus 0625 en dan 311-311. En laat gerust weten dat je erbij bent.

verder was het ook hem prima. En voor hem aangewoond door Bart van Buren. Ook Bart van de Zender Barman, ook bedankt voor de reactie, Knobbel. Laat me zeggen, mijn speciaal voor bestemd. En dan moet ik erbij bent, hè. En ontvangst was hem goed tussen Dalsen en Uleuzen. En ook Bartje luistert gezellig mee daar. En dan moet ontvangst dat ik hem goed eens keren lang. Ook last de studio op Palma van hem. Luister ook gezellig mee eigenlijk uit van Uleuzen. Ze zijn ook hem speciaal voor jou bestemd. En luister ook gezellig mee met de blaadjes, Las. Dan nog geen bedankt voor de medewerking van vanmorgen vroeg, hè.

Ook de zendervaticaan Erwin Los Roezelen mee daar. Daarom gaan we ook hem speciaal voor jou bestemd. Ook hem voor Monique met Dani en Naomi Los Roezelen mee daar in de Verder de Hobbel Boulevard. En ook nog een bedankt voor de komst van gistermiddag, stukje van de avond. Dik voor elkaar, heel lang.

Ook Jerry-Jan Smit, de Sherramateur, ook nog in bedankt voor de reactie. Luister maar mee daar, ze zijn ook in speciaal voor jou bestemd. En nog in bedankt voor de reactie. Ook Joop Akse, de Zender Mercurius, luister ook eens aan de locaties van Onzeveld. Wanneer ik hem die al normaal gedraaid. En ook hem succes met de knutsel er aan die kant en zie hem dat hij hem aan de band kreeg daar. Ook Danny Schieders ook nog even bedankt voor Briggy. Plaatje van Next One is ook gedraaid. En ik hoorde het ook hem goed om met Danny, de Sitaak.

verder ook in Jorden Nijs, Pedela Zoegeslameda, plaatje van onze rode klapperhoos, komen zo gelijk in mannen. Oké, bedankt voor de reactie, Lars Zoegeslameda, locatie van Dedemsvaart. Verder ook in Goedemiddag Moezen, we luisteren mee. Graag van de instrumentalen van de Rhapsodies. En de goede kom van de Olde Beltman Show uit Nijluzen. Ook de Olde Beltman Show luistert mee daar. Zal ze met dat erbij zoeken, kom ik hem goed. Ook Jan Jansen, locatie Stappers, luistert ook mee daar. Leider van de Music Boys, kom bij Zorgeman. En luistert ook mee daar in de locaties van Stappers, hè.

Verder was het ook prima hier bij de Vaticaan en Monique. En dan worden we aangeboden door de zender Scooby-Doo. Ook Barend ook in bedankt voor de reactie. Luister goed maar mee daar. Dan worden we vangst nog een keer goed eens, hè. De zender Scooby-Doo Madrona, hè. Goed, 06-25-311-311. Dus de Moes of hem met de zender hierbij. Alleen met de Pinkstermarathon hierbij vecht al naar leer. Het welbekende station tijdens de Pinksterdagen. Goed, luister mee, blijf erbij. Ga verder de muziek hier. En 06-25-311-311 voor de reacties hier. En dan komt ook Jan Doekie voor elkaar hier. Hè? Goed, luister mee. Ga verder de muziek hier. Goedemiddag.

Verder ook Kim Jankams met Klaasje daar in de locatie van de Hogeveen. Lazo Zalameda. Ook weer bedankt voor de bel vanaf die kant, Jan en Lazo Zalameda. Ook even voor Klaasje daar aan die kant. Voor het programma's ook even speciaal voor jullie bestemd daar. En ook weer bedankt voor de telefoon vanaf die kant, hè.

Goed, luisteraars, een bijzonder goedemiddag. Dus luisteraars, goedemiddag. U toestaat in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de Zender JB. Allemaal in met de Pinkstermarathon JB. Vecht al naar leer op de tweede Pinksterdag hier. En, ik hoop op een goede verbinding van de spraak en muziek en druk van toestellen hier. En dat ook allemaal een beetje arriveert mag in de landen. Dus luisteraars, goedemiddag. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Ook hier met de Zender JB. Allemaal in mijn stukopleiding zie je tijdens de Pinksterdagen 405.6. En ook in te luisteren via de website van rtvvechtal.nl. En ook de luisteren op afstand bekijken ze moet signaal die wegwappert. In mijn zon graag weten hoe spullen de band staat van spraak en muziek. Met deze overvolle 3 medebanden, hè.

Dus luisteraar van groepverzoek of telefoonsreactie 06 25 311 311. En verder was het ook in prima. En dan voor de wagenmonige monden Turbo FM. Ook de Turbo, ook bedankt voor de reactie. Luister zullen mee naar de locaties van Widaan. Zo dus ik hem die kant de wagen draait. En moordelvangst door ik hem goed eens kerel, hè.

Ook de zender aan de andere kant nog inbrengen voor de WhatsApp vanaf die kant, René. Luister ze mee daar. Ook in voor Sandra aan de kant, luister mee daar. De zender aan de andere kant. En ook inbrengen voor het berichtje, kerel. En zo zullen we mee daar in locaties van Elema. Verder ook in kom prima binnen hier in het centrum. En dan worden we aangewoond door de krantenman met Grietje. Ook Joop, ook bedankt voor de reactie. Dat is een gezellige middag in locatie van Elum. De krantenman en... Dan blijven we nog een speciaal verlubbestemd daar in locatie van Elum. De krantenman met Grietje.

Ook Joop Aksen, de zender Mercurius, luister hoe gezellig mee daar. Ook even succes daar in het kunstlokkie en in het Moordrecht en zo, hè. En verder ook in luisteren mee in de koelkast. En voor de aangeboden Mark, de Studio Den Appel. Ook de Studio Den Appel met Wendy Lins en Sam, luister hoe gezellig mee daar in de koelkast. En plannen gaan we ook in mijn speciaal voor u bestemd. En dat is een middag in de Verre Droven Boulevard. Verder was het ook in Prima in Ogeveen. En dan wordt aangeboden door de Wesley Radio van de DWPC. Ook de Wesley Radio, luister ook eens mee daar. Ook in voor Savannah aan die kant. En ook in voor Vianer aan de kant. En die andere kleine, luister ze mee daar. En ook bedankt voor de reactie, Wesley. En luister ze mee daar, hè. En zet de vrijheid ook altijd in mijn steken aan de zender DWPC, hè.

verder ook in Jan Kamps met Klaasje. Luister ook eens daar. Ook in bedankt voor de telefoon van net. En moesten we blij draaien. Speciaal voor Lambert en Josette. En ook voor Dylan. En voor de Magenboom door Jan Kamps met Klaasje. En ook bedankt voor de bellen, Jan. En luister ook maar eens daar. Verder even een plaatje van Wendy Trommelroeft. Van Erik Sylvester. En voor de Magenboom Benna Gruegelaar. Ook Benna, ook een bedankt voor de reactie. Luister gezellig middag in Hogeveen. En hoe moet het vangen daar ook in brandstieden, hè?

Dus luisteren vanuit de reactie 0625 311 311. Goed, ook eerst verder met de vocale schrijvers hier. Dan ben hier en blijft hier verbonden hier met de Moes FM, ook hier met de Zender JB. Allemaal vanuit de rook van Ogeveen hier en ik hoor dat ook hem goed om is, hè. Dan pokkert je met op meer, ga verder met de muziek hier. Goedemiddag en luister mee.

goed, luisteraars, goedemiddag. Dus luisteraars, een bijzondere goedemiddag. Uw toestel staat in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de Zendy JB. Moes FM! Harry. Dus luisteraars, goedemiddag. Dus dat is een vinding hier met de Moes FM. Ook hier met de Zendy JB. En ook met de rest van de medewerkers en versterkers aan deze kant. En dan komen we op een goede verbinding van spraak en muziek. En dat gaat de aangeboden schrijvers ook in smaak van de luisteraar. Goed, voor een groepverzoek of telefoonsreactie op programma, nummer hier dus 0625. En dan 311, 311, dus 0625. En dan 311, 311. Voor de gelukkig blijft u erbij gezocht en gedraaid natuurlijk.

Sommige meer gehoord, nou. En verder ook in... Boerhandelijk ook in bedankt voor de bel. Zoeken ze mee daar. Pleit die van Bruce of... YouTube moest hem gedraaid worden. Nou, zonder ik erbij zoek, Boerhandelijk. En zoeken ze mee daar in het warme Gietmen. En ook een bedankt voor de bel vanaf die kant. En verder even een plaatje van Hij is koppig. En dan wordt hem aangeboden Deen. Ook Deen zonder een bijzoeking, hè. En ontvangst was hem goed. Groet nu de 28. Jongens, lust de middag in de 28, hè.

Verder in mijn blaadje voor de man die alles organiseert. Waarvoor dank. Met een mooie polka en een groet ook van René Hoyer. Ook René Hoyer, ook bedankt voor de reactie.

Dus luisteraars 06-25-311-311 voor de reacties hier. Kom voor elkaar hier. En laat gewoon zo weten dat je erbij bent. Ik ben bijzonder benieuwd naar wat Tim arriveert mag zo, hè. Ook de krantenman Margrietje, ook nog even bedankt voor de reactie. Luister gewoon mee daar. En verder even kun je een plaatje draaien van Yvonne en de Stars met De Hele Stad. En dan wordt hem aangeboden door Julia Wonen. Nou, zo blijf je het ook erbij zoeken. Word ik een weekend al aangedraaid, hè.

Goed, goed, we gaan ook verder met de muziek hier. 06-25-311-311. En dan komt hij voor elkaar hier aan. Goed, luister mee, blijf erbij. Gewoon verder met de blaadjes hier. Goedemiddag, dat is in de Moes of met de Zender IB, met de Pinkse Marathon. En dan is er mee met de blaadjes.

Verder ook even Monique Kleinman nodig en bedankt voor de reactie. Ik weet niet of het toplezen hadden, maar in ieder geval in bij deze. Luister ook eens mee daar. Ook even voor de Vaticaan aan die kant. Luister eens mee daar. En ook in bedankt voor de reactie.

was in Californië en de Niagara gal. Maar ik ben nu op pad naar mijn grootste schat, dat is Texas.

0: goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U stond in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de zender hierbij. Allemaal in met de Pinkstermarathon hierbij, vecht al naar Lier. En ik hoorde de vinding in goed als soms spraak en muziek, hè. Dus luisteraars, goedenavond. U stond in de vinding hier met de Moes FM, ook hier met de zender hierbij. Allemaal in met de Pinkstermarathon hierbij, vecht al naar Lier. Amelim 405.6. En ik hoor dat de vinding hem goed was van spraak en muziek, hè? Wat is hier? Het is in de corona.
1: Ja.
0: Vrienden, ja. Hoe is dit onder de corona? Corona, hè? Wat had je van, hè?
1: Corona.
0: Corona.
1: Hier vind ik
0: het
1: mooi, hè?
0: Corra. Dus luisteraars, goedenavond. Dus onder de vinding hier met de Moes FM. Ook in met de zender JB, ook in met de zender Corona. Vanuit de omgeving Ogeveen, hè. Zomaar een keer een paar dagen muziek van de kant en korte verbinding in goed was, soms spraak en muziek. En dat de bladen naar de smaak zijn gevallen, hè. De afgelopen dagen. Goed voor de laatste reacties 06 25 311 311. En dan wordt ze hem opgelezen hier en dan gaat het spulje van ons droom, hè. Dus voor laatste reacties 0625 311 311. En dan worden ze hem opgelezen hier en dan gaat hij van stroom af, hè.

En dan kunnen we de ravage hier hem opruimen. Hè? Verder even een plaatje van de Sneeuwwitte Vredesduif. Voor de magemoeder Deen ook even bedankt voor de reactie. En plaatje hebben we de volgende keer alleen maar. En verder even een mooi plaatje van Moewark met Wark en de Helden. Even voor iedereen die ik ken. En voor de magemoeder Ben en Judith. Ook Ben en Judith ook even bedankt voor de reactie. En dan worden jullie er ook in bij waren, hè? Verder ook even tot de volgende uitzending. En dan worden we aangeboden door Bernard Gugelaar. Ook Bernard ook in bedankt voor de reactie. En dan worden we er ook in bij waren vernoemd, Bernard, hè? Verder ook in prima plaatjes in Brummen op de stream. En heb je nog mooi van de Sunstreams. En afgestaan ook van Jo. Ook Jo ook in bedankt voor de reactie. En we doen hem de volgende keer in, hè? We gaan de band uit hier. Met de horen God op de rum hier, hè? Verder ook in Goordrem een polka in. En een goede kom van René Hooyer. Ook René Hooyer ook in bedankt. En dan moet er ook erbij waren, killen.

Verder ook in was weer super jongens, top weekend. En graag die plaat nog even een keer. Ook Barry de zender Victoria ook in bedankt voor de reactie. En ook word ik erbij wel een keer. Ook in bedankt voor de aanwezigheid en

En nog graag hem tot de volgende ronde in de zender Victoria, Berry. Ook heel bedankt en... Ook moet even heel toezicht op bent, hè.

verder ook in. Moest er nog een dag draaien. Gewoon deur doen. En dan wordt hem aangemoedigd. De zender Pioneer. Ook Henrik, ook bedankt voor de reactie. Ook bedankt voor de medewerking vanaf die kant. En ja, we hebben mijn man weer aan het werk. Hè? Dus speel maar op een man. Dus helaas. Ook de zender Atlantica. Nog even bedankt voor de reactie, René. Een zaakje in het zwembad met een staarttafel. Nou ja, kan niet allemaal, hè. Verder ook in Willem Veldman, ook in bedankt voor de reactie. Moet er ook erbij waren. En luister maar mee, dat kerel.

verder was het ook helemaal goed ontvangen samen met Berry. En voor hem aangeboden door Justin. Ook Justin, ook in bedankt voor de reactie. Justin Beuving en moet het toch ook in goede zijn.

Verder ook in Battles, ben ook in speciaal roepstemkerel. Dat die man nog dorst heeft, hè, dat is haast onmogelijk. Heeft die gast een kraal vol op zijn, maar hij gaat gewoon door die man, hè. Jongens, in bedankt voor de aanwezigheid vanaf die kant, Battle en Berry en de rest van de Kanuiten. En nog graag tot een volgende ronde maar weer, hè.

verder ook in bedankt voor het plaatprogramma hier. En dan wordt hem aangeboden door Monique Kleinman. Ook Monique, ook bedankt voor de reactie. Ook in speciaal voor de zender Vaticaan aan die kant. Moet ook jullie leuk bij waren. En ook Erwin, ook bedankt voor de aanwezigheid van die kant. Moet ook bij waren, killen.

Dus Monique, ook een bedankt voor de reactie. Ook een speciaal voor de zender Vaticaan. Ook een voor de Club Diamant. Ook een van de Omi aan de kant. Bedankt voor de reactie, Monique. En moet ik hem geluisterd werd in de Wereldhove Boulevard. Hè? Verder draai me even een plaatje voor mijn dochter Jelena. En voor de maagmoeder Justin Beuving. Ook Justin, ook een bedankt.

goed. Iedereen bedankt voor de reacties. Ook iedereen bedankt voor het langskomen. Die langs is de West. Was allemaal een grandioos voor elkaar, jongens, hè? En verder wil ik ook in de studio Klapperoos ook even bedanken voor de medewerking van zondagmorgen. Ook super dat zo om kan, Arnold. En ook even bedankt voor de medewerking, hè? Ook Jeroen, dus aan de Belman Show, ook even bedankt voor de medewerking van zondagmiddag. Hoe moet het ook even zo kon, Jeroen. En ze waren ook even speciaal voor jou bestemd, hè? En verder wil ik ook in de studio Pioneer ook even bedankt voor de medewerking van vandaag. Ook super dat zo om kon, kerel. En ook uiteraard in Jeroen, de zender Veldmuis. Ook in bedankt dat van alles om kon, kerel. En jongens, allemaal in bedankt voor de medewerking. En ook super dat allemaal in voorkomen, hè? Ook de studio Palmen van Moedig in bedankt voor de medewerking van het weekend. Was ook in super voor elkaar, kerel, hè?

Goede luisteraars, kom er één polk achteraan neer en dan ga ik de andere studio verlaten hier. Gods vullen hier op en meer en dan worden we weer fris en fruitig op. Goede luisteraars, zinnen bedankt. Dit was hem, de Moes of hem met de Zender JB en de Zender Corona. Allemaal in met de Pinkse Marathon die bijvecht al naar hier. Allemaal in 405.6. En we kunnen hem via, beluisteren via de website van rtvvechtal.nl. En ik hoor dat er hem goed om was, hè. Goed, kom in, polk achteraan hier. Ga ik de band uit hier. Iedereen bedankt voor de medewerking en voor het luisteren. En graag tot de volgende ronde maar weer. Goedenavond.

goed, Garabando Guerrier. Ik zal de herkenning er nog in meegooien hier. Dit was hem, de Moes FM met de zender IB en de zender Corona. Met de medewerkers en versterkers en iedereen in bedankt voor de aanwezigheid en het langskomen. Het was een gigantische chaos, hè. Ik gooi de herkenning er nog in hier en dan... En dan ga ik de band ook uit hier. Dit was hem, de Moes FM met de zender IB en de zender Corona. Oftewel de familie Vlodder hier vanuit Nedelweg 13. En ik hoorde de vinding in goed was van de spraak en muziek. En dat de blaan ook in de smaak zijn gevallen, hè? De afgelopen dagen. Goed, laatste blaak komt branden hier. Dan roem ik een spul hier op hier en dan is het ook gebeurd van deze zijde. Goed, de herkenning gooide nog ook te nog min hier en dan ga ik de band uit hier. Dit was hem, de Moes FM met de zender IB en de zender Corona. Met de Pinkster Marathon 2026. En ik hoorde dat er hem goed om was, hè. Goed, de herkenning komt er aan hier. En dan ga ik de band uit hier. Goedenavond.

Ella, sie ist nicht meine Tante.

0: dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Vechtal.
1: Dit is Vechtal NL. Wij draaien de hits waar jij van houdt.
0: In Oost-Nederland op 105.6 FM.
1: En wereldwijd via de Vechtal NL app.
0: En via de website
1: rtvvechtal.nl.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.